0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de Evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
2: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
1: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteur Sigrid.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
2: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
1: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ja, goedemorgen. Zo eens eventjes kijken of we een beetje kunnen wakker worden. Het is 7 uur.
4: From the Beverly Hills.

jaren 60, die zijn van onze. Je bent van harte welkom hier op de radio bij Zoo natuurlijk. En ik ben Dietrich, goedemorgen. Dietrich in de morgen bij je op deze dinsdag 13 oktober, want dat is de uitzending van vandaag tot aan 11 uur. Dan bij Brenda op de koffie vanmiddag, Tim in de middag om 5 uur, de top 5 uit 5. En vanavond onze verzoekjes in onze Zoobox. Daarvoor kan je surfen naar zoo.radio.

0: Zo plezant. Goedemorgen, de Sweet and It's So Funny Funny. Zijn we er een beetje klaar voor? Oké, ja, dan gaan we nu een beetje ochtendgymnastiek doen. Oldies in the morning.
1: Come on.

een heel klein beetje vrolijke popcornmuziek van Cliff Richard natuurlijk. En Angel, goedemorgen. Hij wordt dan langzamerhand een beetje wakker hier bij Dietrich in de morgen. Is het vandaag zo koud als het gisteren was? Gisteren starten we de dag bij een graadje of 3. Vandaag wordt dat gelukkig

0: garage van Staje uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Ik ben net bij Horta

0: AA-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress. Tijd om los te laten.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ja.
1: En dat is een liedje van Houtbutter natuurlijk. En popcorn. Goedemorgen hier bij Diederik in de Morgen. Langzaam maar zeker wakker worden. We starten de dag bij een graadje of 14 vandaag. Het wordt maximaal 21 graden met kans op regen. Een vrouw belt met haar moeder en die zegt, hallo, ja, wat voor weer is het bij jullie? En wil die moeder graag weten. En de vrouw zegt, ja, het is hondenweer. Het regent al dagen. Mijn man wordt er behoorlijk depressief van. Hij staat maar voor het raam te staren. Als dat zo doorgaat, dan zal ik hem nog moeten binnenlaten.

Ik heb iets gezien. Wacht. Doe dat even weg. Lipstick on your color. Oei. Van Connie Francis natuurlijk hier op de radio. Daarvoor Trini Lopez en Smile. Altijd een beetje blijven lachen. En dan keren we nu terug met een liedje van Chuck Berry. You never can tell hoe het leven zal verlopen. En de Zoo Singers vertellen precies uit welk jaar het komt.

hier is Diederik en morgen op zo natuurlijk in de jaren 60. Die zijn van ons vandaag 14 tot 21 graden, veel kans op wat regen. Maar het is wel iets minder koud dan gisteren morgen bijvoorbeeld. Worldwide at zoo.radio.

Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakten gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
2: You're completely out of your mind. Why?
1: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ja, heel voorzichtig. Onze ogen en oren wat openzetten. Goedemorgen, het is ondertussen hier 8 uur.
4: From the Beverly Hills event.

vrolijke instrumentaal. Because They're Young van Dwayne Eddy uit 1960. Hier is Zo, hier is Diederik in de morgen. Denk eraan, de jaren 60 zijn van ons. Met drie fantastische plaatjes. Oeps, Dolly Parton.

0: sfeer en gezelligheid toch wel een dikke 9 zeker hè, voor deze plaat van Lady Di en The Supremes en The Happening met aan de andere zijde What I Like About You. Dat is ook een hele vrolijke meezinger.
1: We own the

wel. En dat is net gehoord. I'm gonna make you an offer you can't refuse. Ja, zo hoog is toch niet makkelijk. Hè. Hier is Zoe. Goedemorgen vandaag. Als we eventjes naar buiten kijken, hier door het kleine raampje aan onze studio, dan zien we voor vandaag temperaturen van 14 tot 21 graden, bewolkt weer met hier en daar kans op regen.

weer terug te komen. Don't You Come Back No More. Op FM, overal in het noordoosten van Antwerpen. Maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen en op Zoo.radio. Dit is Zoo. Goedemorgen. Zoo Radio.

Ze lacht niet veel, maar als ze lacht, dan lacht ze echt natuurlijk. Goedemorgen hier, Diederik in de morgen. Sinds gisteren is er in een deel van de drie zijden tussen de Asversmalling en de Watermolen in Halle-Zoersel de rijbaan onderbroken omwille van wegenwerken. Dat meldt de gemeente daar. Tijdens de werkzaamheden is de werfzone volledig verkeersvrij. Er is een tijdelijke omleiding voorzien.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
2: Ik zie er nog altijd twee.
1: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis.

is best gevaarlijk voor al die calorieën natuurlijk op te doen. En My Candy Girl, liedje van de Four Seasons natuurlijk. Hier is Zo, goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen, waar wij langzaam maar zeker een beetje wakker worden, want de jaren 60 die zijn van ons. En Buddy Holly, nu op de radio.

From Russia with Love. Uit James Bond natuurlijk en Marilyn Monroe is een vrouw en die zegt, schatje, wat krijg ik van je als we 25 jaar getrouwd zijn? Een reisje naar Rusland, zegt de man. Wow, zegt de vrouw. En als we 50 jaar getrouwd zijn, ja, zegt de man, dan kom ik je weer ophalen.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio. Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

drinken. Oké, is goed. Hier is ze zo. Goedemorgen. Maar wel op je eigen kosten, hè. Zo vroeg in de morgen. De jaren 60, die zijn van ons. En af en toe dan draai je ook een liedje uit het eind van de jaren 50 of uit het begin van de jaren 70. Zoals bijvoorbeeld David Bowie. Dit is zo mooi. 1972, een van de grote hits van Bowie en Starman.

0: Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsene is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag, bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Haha, goedemorgen. Jawel, de jaren 60 zijn van ons. Hier is zo, ik ga ze bijna non-stop draaien tussen 9 en 10 bij Diederik in Morgen.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Team Euro en Hurt en de Isley Brothers daarvoor. Een Twist and Shout, goedemorgen en welkom hier bij Diederik in de Morgen. Het stukje tussen 9 en 10, veel hits natuurlijk non-stoppen. Cliff Richard, Albert Hammond en Engelbert Humperdinck komt voorbij. En de Bee Gees nu en de Spicks and the Specks of Life.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata.

0: of met de hele familie, dat is Op en Top De Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

niet goed, hè, zoveel achterdocht in je gedachten. Ja, dat is een Suspicious Minds van Elvis Presley natuurlijk. Paul Mauriat daarvoor in zijn orkest. De plaat kwam zo plots op nummer 1 in Amerika terecht in 1967. L'amour est bleu en Blame It on the Bossa Nova van Eddie Gomez. En Gilbert Bécaud ook gehoord met L'importance, c'est la rose. En The Beatles met Michel. Straks onder andere hier Mary Hopkin. De Hollies komen voorbij. Als je naar ons blijft luisteren, Crispy en St. Peters. En we luisteren nu naar King Harvest. Mooi hoor. Dit is Dancing in the

0: zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: recht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsene is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten, 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten, vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag, bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, ja, blij dat je bij ons bent. Hier is Zoe, het is ondertussen hier 10 uur.
3: From the Beverly Hills event.

ja. Ze begonnen hun carrière als Tom en Jerry. Later zouden ze hun naam veranderen in hun eigen naam, gelukkig naar Paul Simon, Art Garfunkel. It's like a bridge over troubled water. Hier is Zoo. Welkom. Daarvoor hadden we de Bay City Rollers en de Saturday Night.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport.

0: Awesome Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485-73-0818 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475-81-68-47.

over het vlot, de Contiki en maar drijf natuurlijk. De Shadows, de Les Humphrey Singers. Daarvoor hadden we Uno Tranquilo en Tom Jones met Delilah. En c'est Jérôme. En oui, Jérôme, c'est moi. Goedemorgen, hier Diederik in de morgen. Jij van de jaren 60 zijn van ons. Trouwens, bijna helemaal non-stop achter elkaar. Dat doe ik nog tot aan een uur of 10 hier vanmorgen. En dan straks tussen een uur of 11, Diederik goed klok lezen. En om 11 uur straks is hier Brenda op de koffie tot aan 2 uur. En dan Tim in de middag, ja, tussen 2 en 6. En om 5 uur de top 5 at 5. En nu Junior Walker en the All-Stars. And how sweet it is to be loved by you. Gevolgd door Gene Pitney, The Beach Boys, Johnny Hallyday en Blue.

0: zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.

Tell me van de Rolling Stones. Vertel mij, wanneer zal ik jou terugzien? Ja, someday we'll be together. Ik weet het heel precies. Het is morgen vroeg vanaf 7 uur, want dan is er een nieuwe Diederik in de morgen. Zometeen hebben wij hier op de radio, als je naar ons blijft luisteren, het radioprogramma van Brenda. Bij Brenda op de koffie, dat ziet er allemaal heel lekker uit. En ik laat jullie met Lady Diana Supremes en Someday we'll be together. Ik wens u nog een prettige

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsenen is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag, bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Dankjewel Diederik. Op deze dinsdag. Ondertussen zijn we 11 uur.
3: From the Beverly Hills.

prachtig nummer van de Righteous Brothers. Een zeer goede morgen. Mijn naam is Brenda. En elke werkdag zit je bij mij op de koffie van 11 tot 2. En ik bedank nog even Diederik. Het is dinsdag. Ja, ik neem jou mee.

0: denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los.

Sats Domino met I'm Walking. En ik wandel de muzieklijsten door. Ik kreeg de Four Tops, de Merry Men. En nu gaan we samen genieten van Neil Diamond en zijn Song Song Blues.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarren. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarrent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarrent.be. Ribarrent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarrent.
3: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is.
4: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
5: Ik zie er nog altijd twee.
4: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
8: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Waardstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

levende pop of de living doll van Cliff Richard hier bij Zoo. En richting 12 uur neem ik jou nog mee met The Beatles en Please Mr. Postman. Good time.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philip Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, maar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ondertussen zijn we 12 uur, dat wil zeggen lunchtijd.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Dat ga ik niet nazingen. Blue Moon van de Marcels. Een zeer goede middag. En smakelijk eten, want het is inderdaad lunchtijd op deze dinsdagmiddag. En Dusty Springfield, die krijg je van mij.

prachtige plaat. The Legend of Xanadu op deze dinsdagmiddag. En heb jij ook zo'n favoriete plaat dat je zegt, god, dat is lang geleden, die wil ik nog eens horen? Dan ga je naar onze website zoo.radio en je zoekt naar de Zoobox. Want daar kan je klikken op de verzoekjes en kan je jouw eigen favoriete nummer aanvragen. En van maandag tot donderdag tussen 6 en 8 krijg je die dan te horen. Goedemiddag, dit is Petula Clark. When you're

60, die zijn van ons. En dat is de reden dat jij luistert. Hè. Het is dinsdagmiddag. Smakelijk eten, lieve mensen. Ja, Hooked on a Feeling. Die gaan we samen doen. Hè.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen, veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
3: Oei.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
7: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
8: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
9: Pasca, voor groot en klein.
10: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
11: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

In de middagpauze mag dat wel eens. All I have to do is dream. Roy Orbison uit de jaren 60. Hè? Want die zijn alleen maar van ons hier bij Zoo. Fijn dat jij luistert. Tot 2 uur zit je bij mij op de koffie. En Stevie Wonder... Die

Treat me nice, dat vraag ik ook aan jullie. Ja, Elvis Presley, de king of rock and roll, hè? Want de jaren 60, die zijn van ons. En Judas, hè, die hoort daar ook bij. We gaan

Ik was al op de Champs-Élysées in Parijs met Judasin, maar Tony Christie nam ons mee naar Las Vegas. En daar ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Ik moet misschien eens op mijn to-do-lijstje kijken. One wonderful night. Dat kan het soms zijn, hè? De Honeybees. Goedemiddag.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

dat vroegen Gary en de Pacemakers. En stuur ons eens een berichtje of een mailtje als er eens iets belangrijks is of dat je wil vermelden, een huwelijksverjaardag, een verjaardag. Ik wil het allemaal behandelen, want bij Zoo, ja, de jaren 60, die zijn van

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philip Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, ondertussen zijn we 1 uur en starten aan ons laatste uurtje bij Brenda op de koffie. From the Beverly

0: grote artiesten, Dion Warwick. En toch eens iets om te vermelden, want ik kreeg een heel leuk mailtje van een 80-jarige Eric Carrion. 'S morgens om 5:10 geschreven dat hij zoveel aan het genieten is van onze uitstekende popmuziek aanbod uit de zijn wilde jaren 60 en 70. Waarvoor dank. Eric Carrion komt van Oelichem. Ik zou zeggen, Eric, nog heel veel luisterplezier.
1: Hang in there, baby.

0: Formidabele. Ja, dat willen wij hier doen voor jullie. Hè. Het formidabel brengen. Bobby Lewis staat in mijn lijst met een prachtig nummer. Een zeer goede middag.
1: I couldn't sleep at all.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio. Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Foundations met een geweldig nummer. Hè? Ik vond het eigenlijk een hele een prachtige groep met heel veel toffe nummers. Petula Clark, nog zo'n grote artiesten die niet mocht ontbreken. Een zeer goede middag.

zongen we met de Cats One Way Wind. En daarvoor luister jij naar Zo, hè, voor al die beste platen. Want de jaren 60, die zijn van ons. En Jet Harris en Tony Meehan, die wisten dat zeker.

0: Hallo, met Riel Krak?
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

Pretty Woman. Ik hoop dat dat op mij ook mag slagen. Maar Tim Peters is binnengekomen. Heel veel plezier samen. En mij hoor je morgen na Diederik om 11 uur. Vaste afspraak. Fijne middag.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philip Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, maar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hey, goedemiddag, daar zijn we weer. Het is 2 uur wisseling van de wacht hier op Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Give me just a little more time. Het is eigenlijk meer een plaat om zo op het einde van je programma te spelen. Maar goed, we begonnen ermee. Enfin, dat deden we eigenlijk met Boudewijn de Groot. Maar goed, welkom in een nieuwe Tim in de Middag. Straks hebben we het over nieuws over Brian May van Queen. Een record met een pompoen. Iets voor fans van de serie Law and Order. En nieuws over de Emmy Awards. Verder gewoon heel veel goede muziek tussen nu en 6 uur. En een nieuwe Top 5 at 5 straks om 5 uur. Ik heb de Rolling Stones zo meteen. The Ventures. En dit is de Who's Corporation.

Norman, my love. Het was Sue Thompson. Goedemiddag. Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio met de hele dag door plaatjes uit de jaren 50 en vooral de jaren 60 en ook af en toe de jaren 70 natuurlijk. Goedemiddag. Tot 6 uur vanavond is dit Tim in de middag. Nielsen zometeen en eerst Trini Lopez.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44
3: 88. Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, wat voor dingen zou je zo al willen doen? Hè? Misschien een reuze pompoen kweken? Dat deed in ieder geval een Britse tuinier. Hij heeft daarmee zijn eigen wereldrecord voor de zwaarste pompoen verbeterd. Ian Patton uit Hampshire kweekte een exemplaar van maar liefst 1295,8 kilo. Bijna 20 kilo zwaarder dan zijn vorige record. En het strafste is hoe snel zo'n ding groeit. Volgens Patton kan een wedstrijdpompoen op het hoogtepunt van zijn groei meer dan 30 kilo per dag bijkomen. Ik kom nu zelf ook wel elke dag een beetje bij, maar dat is er toch los over eigenlijk. Goedemiddag, dit is Zoo met een ode aan ons Vlaanderenland nu. Hier is Wiltura.

Zo is dat. Love is here to stay. Heerlijk plaatje van Leslie Gore uit 1965. Sunshine, lollipops en rainbows hier bij Zoo. Zometeen de Beatles, maar eerst de man die volgend jaar in de afwasdoom staat. De afwasdoom bedoel ik. Enfin, ja, het sportpaleis dus eigenlijk. Rod Stewart, daar heb ik het over. Hier is uit 1971 Maggie.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent. Ribarent.
5: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
7: Krijg een hele week 10% korting op de nieuwe collectie tijdens onze open deurdagen. Deze actie loopt nog tot en met de 17 oktober.
8: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
9: Mijn comfort.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

Wel goed mengen, hè? Een peu de poivre, een peu de sel en ook nog een beetje honing, had ik verstaan. Tonia was dat, was de Belgische inzending op het Eurovisie Songfestival van 1966. En ze eindigde daar toen op de vierde plek, wat toch vrij verdienstelijk was, nietwaar? Het wordt zometeen alweer 3 uur. Nieuws en weer is onderweg. Maar eerst nog eentje van de Everly Brothers, die op deze dag precies 68 jaar geleden wordt opgenomen. 13 oktober 58. Het liedje is geschreven door Boudlow en Felicia Bryant. En de single komt op 10 november 58 binnen in de Billboard Hot 100. Het liedje bereikt er de tweede plaats.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 3 uur op deze dinsdagmiddag. Dit is Zoo.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Een echte evergreen onder de instrumentaaltjes, zeg maar. De Love's Team van ja, het orkest van Barry White. De Love Unlimited Orchestra. Daarmee zaten we in 1973. Welkom alweer in deel 2 van Tim in de Middag op deze dinsdag 13 oktober. Gelukkig is het geen vrijdag, denken we dan maar. De Blackbirds zijn onderweg. Elvis Presley, maar eerst Aretha Franklin. Goedemiddag.

Je kent het misschien vooral in de versie van de Beach Boys. Die namen het in 69 op, maar deze waren eerst de Ronettes. Het was natuurlijk de groep rond Ronnie Spector. En dat was toen de tijd de vrouw van Phil Spector. En die schreef het liedje. Vandaag I Can Hear Music hoorde je op Zoo in de versie van de Ronettes dus. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
4: Krijg een hele week 10% korting op de nieuwe collectie tijdens onze open deurdagen. Deze actie loopt nog tot en met 17 oktober.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
5: Good afternoon.

Niemand spreekt toch zo mooi Moe E. Shandon uit eigenlijk. She's a killer queen, het was Queen natuurlijk. Brian May heeft verduidelijkt dat hij niet heeft gezegd dat Queen nooit meer zal optreden. De gitarist reageerde dat nadat een interview met The Times op verschillende plaatsen was uitgelegd als het definitieve einde van de tourcarrière van de groep. May maakte naar eigen zeggen vorig jaar de persoonlijke keuze om een pauze van tournees te nemen. Hij benadrukt dat hij muziek blijft maken en samen met Roger Taylor achter de schermen aan projecten rond Queen blijft werken. Over toekomstige concerten of een nieuwe tournee is voorlopig wel nog niets concreets aangekondigd. Dus dat is bij deze weer verduidelijkt, hè. Meer muzieknieuws kan je trouwens ook altijd nalezen op onze website zoo.com.

Ja, het gebeurde allemaal yesterday, hè, of net iets langer geleden dan. Maar over deze mannen valt elke dag wel iets te vertellen eigenlijk. Hè. Elke dag staat er wel iets in ons grote muzikale geschiedenisboek. Zo ook vandaag, 63 jaar geleden, treden de Beatles op 13 oktober 63 op in Sunday Night at the London Palladium, het tv-programma van de Britse commerciële omroep ITV. Duizenden fans belegeren de Schouwburg en schreeuwen buiten zo hard dat het lawaai binnen in het theater te horen is en zodoende zelfs via de tv de Britse huiskamers binnendringt. De volgende dag spreken de Britse kranten voor het eerst van Beatlemania. Goedemiddag, dit is Zoo, met Neil Diamond onderweg en nu

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
2: Ik zie er nog altijd twee.
1: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
6: Krijg een hele week 10% korting op de nieuwe collectie tijdens onze open deurdagen. Deze actie loopt nog tot en met de 17 oktober.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
7: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
9: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
10: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, ik kan niet dansen, maar ik geef toe, het is moeilijk om stil te blijven staan op dit soort zonnige zuiderse deuntjes. Hè. Ja, een beetje Latin op de radio op deze dinsdagmiddag met Celia Cruz en haar versie van Guantanamera. Nu gaan we richting nieuws.

0: and shake it, baby. Yeah. You can shake it one time for me.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
3: En zo werd het alweer 4 uur op deze dinsdagmiddag. Dit is nog steeds Tim in de middag.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

Jen en Dean, de helft van het duo was Jen Barry en die schreef het liedje samen met Brian Wilson. Dat had je wel aangehoord. Dat was zo'n beetje Beach Boys sound. Surf City uit 1963 hier bij Zoo. Zometeen Cliff Richard, maar eerst Tony Ronald. Pas op, want

Een streepje popcorn op deze dinsdagmiddag met Jane Morgan op Zoo en Maybe. Onze volgende gast heeft tijdens een gesprek met fans op de Amerikaanse satellietradio Sirius XM een update gegeven over zijn gezondheid onlangs. Billy Joel onderbrak in 2025 zijn optredens nadat bij hem normale druk hydrocefalie was vastgesteld. Een aandoening waarbij zich te veel hersenvocht ophoopt in de hersenkamers. Volgens Joel klinkt de omschrijving van deze hersenaandoening ernstiger dan hoe hij zijn toestand zelf ervaart. Hij zegt dat het goed met hem gaat, al blijft zijn evenwicht minder goed en heeft hij wat gehoor verloren. Daar gaat het vooral om. Hier is Billy Joel uit 1973, het prachtige Piano Man.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Ak, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd twee.
2: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

The Kinks en Waterloo Sunset. We gaan nu een beetje verder, niet over het kanaal, maar over de grote plas. Want fans van de Amerikaanse televisieserie Law and Order kunnen deze week letterlijk hun tanden zetten in hun favoriete programma. In New York heeft NBC een speciaal restaurantconcept opgezet met gerechten die verwijzen naar de bekende misdaadserie. Zo is er de Lox and Order, een bagel met gerookte zalm, en de Benson, een pastrami-broodje genoemd naar het personage Olivia Benson. Ik krijg er weer al honger van, zie. De rest van de week zijn de themagerechten nog verkrijgbaar bij deelnemende horecazaken in New York dus. En het geheel maakt deel uit van de viering van 100 jaar NBC.

California Dreamin' on such a winter's day. Wow, winter's day is het nog niet echt. Het is een herfstdag, zeg maar. Straks trouwens om 5:00 een nieuwe Top 5 at 5. Ik moest je nog vertellen naar welk jaar en welk land we gaan. Wel, vandaag is het nog eens de Amerikaanse hitparade, de Billboard Hot 100. En wel die van 7 oktober 1967. Dat is voor straks om 5:00 in de Top 5 at 5. Onze dagelijkse mini-hitparade hier bij Zoo. Tot 6:00 vanavond nog Tim in de middag. Daarna de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Je weet het, je kan ze aanvragen via onze website. Zoo.radio. En daar op verzoekjes klikken. Go!

geef toe, het is wel een gemakkelijke mens, hè. Zo alleen wat bread and butter. Voor mij zou dat niet genoeg zijn, hoor. De New Beats uit 1964 hier bij Zoo. Jouw oldies radio, 24 uur per dag. Op FM, DAB+, en op zoo.radio. Hier zijn de Beatles.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 20:30 en 21:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag.
6: Krijg een hele week 10% korting op de nieuwe collectie tijdens onze open deurdagen. Deze actie loopt nog tot en met de 17 oktober.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

Nog eentje uit de stal van Phil Spector. Het waren de Crystals natuurlijk. He's a Rebel, een liedje geschreven door Gene Pitney. Ook geen onbekende naam. De plaat stond trouwens precies 64 jaar geleden op nummer 11 in de Billboard Hot 100, het jaar 1962. Zometeen gaan we ook naar de Billboard Hot 100 in de top 5 uit 5 van 7 oktober 1967. Na het nieuws en het weer zometeen dus. Maar eerst nog deze klassieker van formaat. Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: 5 uur, top 5 at 5 tijd. We gaan vandaag terug naar de Amerikaanse hitparade van 7 oktober 67. Op 5 daar toen Bill Cosby en zo'n beetje de komische uitvoering van Uptight Everything's Alright van Stevie Wonder. Little Old Man.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, kom later maar een keer terug. Als je borstjes hebt bijvoorbeeld. Come back when you grow up, girl. Dat was Bobby V op nummer 4 in de Amerikaanse hitparade. De Billboard Hot 100 van 7 oktober 67. Daar halen wij vandaag onze top 5 at 5 vandaan. Daarvoor op 5 gehoord Bill Cosby en het grappige Little Old Man. Het was natuurlijk een cover van Uptight, Everything's Alright van Stevie Wonder. En dan de nummer 3. Dat was een zakker. 1 plekje gezakt van 2 naar 3. Had eerder 4 weken op 1 gestaan. Bobby Gentry en Ode to Billy Joe.

The Association, we kennen ze hier vooral van Windy. Maar ze maakten nog veel andere mooie liedjes zoals deze. Prachtige. Never My Love. Eén plekje gestegen van 3 naar 2 in de Amerikaanse hitparade van 7 oktober 67. Was meteen ook de hoogste positie voor Never My Love. En dan nog de nummer 1 in onze top 5 at 5 van vandaag. Die is voor The Buck Stops. Voor de derde week op rij stonden ze op 1. Daar deden ze daarna nog 1 week.

0: elkaar.
1: Nergens hoor je zoveel heerlijke plaatjes uit de jaren 60 als bij ons. De jaren 60, ze zijn gewoon van ons. Dit is Zoo Radio, 24 uur per dag op FM in Noord-Oost-Antwerpen, op DAB+, in heel groot Antwerpen. En natuurlijk wereldwijd via zoo.radio. Dat is ook onze website. Daar vind je heel wat nieuws over de artiesten die je hier hoort bijvoorbeeld. Je kan er een plaatje aanvragen voor straks in de Zoobox en nog veel meer. Surf er eens naartoe. Zoo.radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zegt je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Op zaterdag 17 oktober organiseert heemkundige kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson uit de film The Graduate. Van de film naar de tv, maar een kleine stap, een opmerkelijke verandering in de tv-wereld. Want de Emmy Awards, zeg maar de Oscars van de televisie, worden vanaf volgend jaar niet meer uitgezonden door een klassieke Amerikaanse tv-zender. Amazon heeft een exclusief contract voor 6 jaar afgesloten en brengt de prijsuitreiking voortaan via Prime Video. Maar er is een verrassend detail, want je hoeft helemaal geen Prime-abonnement te hebben om te kunnen kijken. De ceremonie wordt wereldwijd gratis aangeboden in meer dan 240 landen en gebieden, dus ook bij ons waarschijnlijk. Na bijna 80 jaar verhuist dus een van de bekendste tv-evenementen ter wereld volledig

Frank Sinatra, vlieg je met me mee, come fly with me. Een dag als deze, 69 jaar geleden, hetzelfde jaar waar deze plaat uitkomt, ging hij niet met het vliegtuig, maar met de Ford, met de auto dus. Hij wordt samen met Bing Crosby ingehuurd voor de introductie van de nieuwe Ford Edsel. In een tv-programma van een uur vertellen ze op 13 oktober 1957 de Amerikaanse televisiekijkers wat er zo goed is aan deze nieuwe auto uit de Ford-fabrieken in Detroit. Wow!

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag.
3: Krijg een hele week 10% korting op de nieuwe collectie tijdens onze open deurdagen. Deze actie loopt nog tot en met de 17 oktober.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

Ja, dit was het weer voor vandaag. Tim in de middag is ten einde. Ik wens je een hele fijne dinsdagavond. En graag tot morgen om 2:00. Dan hebben we een nieuwe afspraak hier op Zoo.

0: der mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven. Ik weet, je voelt niet.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 6 uur, goedenavond. Tijd voor de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes.
3: From the Beverly Hills.

0: evening.
1: Hey, ik ben Johan Lauwers uit Beverwaas. En graag zou ik een van mijn favoriete platen aller tijden willen aanvragen. Dat is Simon & Garfunkel en Bridge Over Troubled Water.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in-formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pasca, voor groot en klein.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
2: Krijg een hele week 10% korting op de nieuwe collectie tijdens onze open deurdagen. Deze actie loopt nog tot en met de 17 oktober.
9: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
10: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
11: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
12: Good evening.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statie Leij 59 Moortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde. Mijn comfort.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het Kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
2: Oei.
5: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rebarent.be.
6: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens. Schoolstraat 1 in Schilde. Staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Tony, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
8: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
9: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
1: Ik zie er nog altijd twee.
0: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
6: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op directeur Sigrid.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Armeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier... En wie heeft een links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
7: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
8: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
9: Paschka, voor groot en klein.
10: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
11: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent knap lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: Deense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walk.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Oh nee, een vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Broadcasting to the world.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is.
0: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardi in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardi wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.